0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: It's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
7: En je accu?
6: Die is leeg.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
13: Ja, we hebben het gisteren met elkaar afgesproken dat we er vandaag weer zouden zijn. Een bijzonder goedemorgen en welkom bij deze nieuwe Radio Horizondag die wij zoals te doen gebruikelijk altijd beginnen met het programma Fris uit de Veren in het weekend tenminste.

0: is een wat latere hit uit zijn carrière. Hadden wij muziek van Sir Cliff Richard en Jorde Wired for Sound.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon
1: Radio.

0: uitgesproken fan van The Cats, maar ik vind dit toch wel een heel erg leuk liedje. You're the Stay in My Life.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: En daarmee wensen wij u officieel van harte welkom op deze zaterdag, deze 9e mei. Het nieuwe weekend is zojuist begonnen. En dat doen we elke zaterdag en zondag met het ochtendprogramma Fris uit de Veren. We gaan er een gezellige boel van maken en leuk dat je luistert. Welkom.

Tot lekker door. We hebben ochtendkrantjes erbij. En natuurlijk ook een heleboel leuke muziek. Gezellige muziek ook. Gemeente Heesterlee doet mee aan de campagne Dat is zo gefietst. De gemeente hoopt hiermee haar inwoners te stimuleren om vaker de fiets te pakken. En in de gemeente Heesterlee zullen de komende tijd op diverse plekken borden over deze campagne te zien zijn. Dat nieuws wilden wij allereerst al met u delen op deze vroege zaterdagochtend. Ja, lekker meezingen, gezelligheid, daar hadden we het over, hè. Hij maakte het samen met Volumia al een tijd geleden. Dit is muziek van Xander de Bissel.

0: Het meezinggehalte is nu al best hoog.
1: Ja, hadden we ze...
0: Ja, graag gedaan. Hadden we ze maar een keertje live in de studio. Wat is het lekker, hè? Hadden wij Xander de Bisonnier. Hij maakte het jaren geleden met Volumia. Het heet Jij. Zondag. We weten het allemaal. Je moet het niet vergeten. Dan is het Moederdag. En volgens Museum het Oude Slot een dag om alle moeders of zij die zich moeder voelen in het zonnetje te zetten. En dit doen ze door het museum voor alle moeders die dag de deuren gratis open te zetten. Nou, hoe

tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2026 mag de horeca in Kranendonk langer open blijven. Burgemeester Van Kessel heeft daarvoor een collectieve ontheffing verleend op de reguliere openingstijden. Nou, dat is in ieder geval mooi. Het WK 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en ook Mexico. En door het tijdverschil kunnen wedstrijden van Oranje soms vroeg of soms juist laat vallen. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Het terras blijft gesloten tijdens de ontheffing. En er is een maximale geluidsnorm van kracht. En uiterlijk 30 minuten na afloop van de wedstrijd moet de zaak toch echt dicht voor het publiek. Nou, leuk meegedacht in ieder geval.

0: op deze zaterdagochtend in het programma Fris uit de Veer. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het dan met ons. info@rtvhorizon.nl.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.

0: is 5 minuten voor 9:30 geworden met Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is zijn meest recente. In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische horenaar. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. En zij nemen de bezoekers mee in het verhaal achter deze invasieve soort. Ze laat in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. Donderdag 21 mei, het begint om 8 uur. In het dorpshuis Valentijn in Sterksel. Entree bedraagt €5. Dat is inclusief een kopje koffie of thee. En de kaarten zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldaal.
1: Broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen.
0: Oké.
1: Okay.
0: Daar zijn we wel van. Maar waar vind ik dat dan? Waar vind ik dat niet?
1: Een prei op bladzijde.
0: Klein vraagje, waar vind ik?
1: Van onze bundel.
0: Bladzijde 85 van onze bundel. Ah, hier heb ik hem. Nou, lekker mee.

zo maak je nog eens wat mee op een zaterdagochtend. Hè? Het lied van Dr. Anders P. Het lied was oorspronkelijk geschreven als themamuziek voor een Nederlandse televisiereeks over het tuinieren. En groenten kweken in je eigen tuin. Iets wat ik de laatste tijd ook steeds meer doe trouwens eigenlijk. Ja, knolraap, raap en lof en schorseneren en ook breien. Ik heb ze geen van al in mijn eigen tuin. En gedurende het lied heb je natuurlijk ook Jasperina de Jong voorbij horen komen met Prijs de Heer en Halleluja. Wat ontzettend leuk liedje. Dr. Anders P. dus. Dit is Elton John en Your

0: blijft een heerlijk mooi liedje van Elton John en Jorde Your Song. In het programma Fris uit de Weer.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon Ochtendshow.
3: Radio Horizon.
0: Hoe is het eigenlijk gesteld met de wind het komende week einde? Want ook de molen Sint Victor in Hezen opent vandaag haar deuren tijdens de Nationale Molendag. Vanaf 10 uur kun je daar terecht tot een uurtje of 4. En dan is wind natuurlijk wel een beetje gewenst, toch? Hè? Nationale Molendag in de Kempen dit weekend.

wat heel vaak is gecoverd. Onder andere door James Taylor, Art Garfunkel en ook Herman's Hermits deden het een keertje van No Milk Today. And There's a Kind of Hush. Maar dit was het originele van Sam Cooke. En je hoorde Wonderful World.

0: onze vrijheid. En afgelopen dinsdag vierden wij onze vrijheid. Dan hadden we in het programma intussen best wel veel liedjes over vrijheid. Maar deze waren we even vergeten. Eindhoven's trots was dit Armand. En vrijheid is een volgetankte Mercedes.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

vanavond ter ere van de Zuid-Afrikaanse leider Nelson Mandela. En Joanna refereert aan Johannesburg in Zuid-Afrika. Het lied stond op nummer 1 in 1988. Annie Grant dus. Ja, gisteren in het programma Echt en Echt was ik een beetje, nou ja, aan het mopperen is een groot woord.

0: Essential, zo heet de nieuwe van Summer. En daarmee is het zo om en erbij 9:55 geworden alweer. Het gaat snel.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, dat betekent toch dat we zometeen even eruit moeten. We gaan luisteren naar het allerlaatste weer, nieuws en verkeer van deze vroege zaterdagochtend. En daarna zijn wij zometeen bijzonder graag.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsfiets.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Oosterhout en het knooppunt Hooipolder heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: 10 uur geworden op deze zaterdag, deze 9e mei. Welkom terug bij Horizon, welkom bij Fris uit het Veren. Hadden wij Pink Floyd en Another Brick in the
1: Wall. Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio.

Warren en Jordan de Fever Dream. Zondag 10 mei, morgen dus, niet vergeten, dan is het Moederdag. En volgens het museum Het Oude Slot in Veldhoven. Een dag om alle moeders of zij die zich moeder voelen in het zonnetje te zetten. Daar zijn we het helemaal mee eens. En dit doet het museum door alle moeders op die dag dus gratis toegang te geven tot het museum. Dat allemaal in het museum Het Oude Slot, dus in Veldhoven. Dit is René Vroger en Waylon.

0: vind het ergens op lijken. Ja, niet nergens op lijken, maar ik vind het ergens op lijken. Maar ik vind het eigenlijk maar een, ja, als je het mij vraagt, een beetje een slap liedje.
1: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst.

Talent en Oké. En daarvoor hadden wij Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. En daar nog voor hadden wij de nieuwe van René Vroger en Welin, Hoe de Liefde Gaat. Ja, ik vind het echt een hartstikke leuk deuntje. Maar ik vind het weinig inhoud hebben. Ik vind het een slap plaatje. En dan wil ik het bijhouden. Ja, misschien moet ik het nog een keer luisteren, wie weet. Nou fijn. De gemeente Ezeleende doet mee aan de campagne Dat Zo Gefietst. En zo hoopt het.

0: ik weet niet. Ik vind het een lekker zaterdagplaatje. Een lekker weekendplaatje. Lekker thuis. Ah, heerlijk. Vandaag de Nationale Molendagen ook in de Kempen. Heze doet trouwens ook mee. En natuurlijk zondag moederdag. Niet vergeten, hadden wij Hans de Boy. En ja, ik voel me lekker thuis. Thuis ben.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon

Ja, het zou zomaar kunnen passen in een hele dramatische aflevering van de Nederlandse soapserie Goeie Tijden, Slechte Tijden. Vind je niet? Doet niks af aan de kwaliteit trouwens van het hele mooie liedje van Rondé en You're Never Been Better. Ja, de gemeente Heesterlanden sluit zich dus aan bij een campagne vanuit Brainport bereikbaar. Dat is zo gefietst. En in de gemeente Heesterlanden zullen de komende tijd op diverse plekken borden ook over deze campagne te zien zijn. Reparate and the Del Rons and the captain of your ship.

gedaan. Deze Long Tall Ernie and the Shakers en Jorden Do You Remember. Tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2026 mag de horeca in Kranendonk langer open blijven. Burgemeester van Kessel heeft daarvoor een collectieve ontheffing verleend op de reguliere openingstijden. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Het terras blijft gesloten tijdens de ontheffing. Er is een maximale geluidsnorm van kracht en uiterlijk 30 minuten na afloop van de wedstrijd moet de zaak dan ook echt dicht voor het publiek. Het WK 2026, het wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En door het tijdverschil kunnen wedstrijden van Oranje soms vroeg of soms juist laat vallen.

0: of voor de hits uit de hitparade ook niet willen vergeten? Wel nee, hier hadden we er al een eentje. Gorro en Reinier Zonneveld en Jorda Loco Loco. Het is 10 minuten over half 11 geworden. Onderweg naar een nieuwe show van de radio zometeen.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

als je iets van Flash and the Pan wil horen. En deze keer hebben wij gekozen met een heerlijke plaat uit de midden jaren 80. En die heette The Midnight Man. Ja, in en al gezelligheid op deze zaterdagochtend. Elke zaterdag en zondag in het programma Fris uit de Veren. We nemen Eve

bedoel, Peter Gillis, hè, die, ja, die loopt toch ook wel tegen een celstraf aan. Ali achter de tralie. Ja, wat dan niet meer? Man at Work is dit met Overkill.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
8: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
7: Ja, goeie vraag.
9: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
10: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
9: Ontdek meer op vitality.nl.
11: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
12: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
12: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 2 kilometer. Onthoud dus 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de Statie.
15: Radio Horizon.
16: Erik Jan de Sterke.

0: ergens best wel een toepasselijk plaatje eigenlijk. Video killed a radio star. Buckles in 1979, zo even na Farley Jackmaster Funk. Ook een heerlijke plaat trouwens. Ergens jaren 80. En love can turn around. Hey, goedemorgen. Welkom bij de one and only Guilty Pleasure Show van Horizon. Zonder Dian vandaag. Ik mag het even alleen doen. Vind ik niet erg. Hey, ik heb me toch lekkere muziek voor je uitgezocht, man. Er gaat helemaal nergens over. Vandaag een drukke show trouwens. We gaan bellen met burgemeester Teun Heldens over een bijzonder gebeuren in Leende, wat de gemoederen bezighoudt. We gaan bellen met Hamad Achel, Guy Joosten, over de Mars- en showwedstrijden. En we hebben ook nog even Colin Baks aan de telefoon over de Leender trekwedstrijden. Dat allemaal tussen nu en 2 uur.
1: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you.

0: aan de telefoon Colin Baks van trekkerbehendigheidswedstrijden Leende. Colin, goeiemorgen.
1: Hey, goeiemorgen.
0: Een groot spektakel dit jaar. Voor de hoeveelste keer is het eigenlijk?
1: Nou, de trekkertrek die zal de 35, 36 keer georganiseerd worden door het Agrarisch Jongerencompact.
0: Vertel eens, hoe ziet het programma eruit dit weekend?
1: Ja, heel goed. We hebben de vrijdagavond heel wat sport- en supersporttractoren op de baan gehad. Die al een mooie wedstrijd weggezet hebben. En vanavond gaan we het overdoen met de vrachtwagens van de Vereniging Truckpooling Nederland.
0: Hoeveel deelnemers hebben jullie eigenlijk?
1: Wij zitten denk ik toch wel over de 200 deelnemers over het hele weekend verspreid.
0: Blijven mensen ook overnachten bij jullie?
1: Nee, er zit bij ons geen camping bij. En dat is ook deels vanuit de gemeente niet toegestaan. En we willen het zelf eigenlijk ook niet. Want wij bieden een feest aan en dus overnachting moeten ze zelf maar even regelen.
0: Ja, ik snap het. Ja, ik vroeg het me eigenlijk af. Het ziet er altijd zo groots uit als je langs rijdt. En je zou kunnen denken, erbij even vast slapen. Maar dat gebeurt dus niet. Jullie kennen verschillende categorieën volgens mij, hè?
1: Ja, er komt van alles. Er komt van landbouwklasses van 2,5 ton tot vrachtwagens van 8 ton. Maar ook brede klasses, die zijn zwaarder als 10 ton. Dus er komt echt van alles. Vrachtwagens, tractoren, noem het maar op.
0: Het blijft en is gewoon een gigantisch groot spektakel om daarbij aanwezig te zijn. Hoe laat is het vandaag, tot hoe laat is het vandaag open? Want er is vandaag natuurlijk overdag al van alles te zien. Vanavond dus die vrachtwagens. En vanavond in de tent ook een feestje?
1: Ja, dan komen de Velvet Roses. En het terrein is open vanaf 3:30 tot 1:00.
0: Kijk.
1: En dan zondag gaan hem rond 9:00 weer de poorten weer open.
0: Ja, en op zondag wordt het altijd heel gezellig ook om mee te maken. Wat staat er zondag op het programma?
1: Ja, zondag beginnen wij met de standaard landbouwtractoren hier uit de regio. Ja. En die gaan kijken wie de sterkste is. En dan net na de middag worden de toeren opgeteld. En dan gaan we weer wat meer gas geven.
0: Kijk, grote wolken, pluimenwolken in de lucht. Het is altijd magnifiek om te zien en te horen ook die motoren.
1: Ja, zeker. Het blijft altijd een kippenvel moment.
0: Ja. Doe je zelf ook tractorpooling?
1: Nee, dus het is een hele mooie hobby. Maar er gaat heel veel tijd zitten. En ook budget is er ook wel aan gebonden.
0: Ja.
1: En het is, ik doe het met liefde en plezier hier organiseren. En daar ben ik al heel veel tijd mee kwijt. Dus.
0: Ja. Hey, het AJK, het Agrarisch Jongerencontact. Hè? Hoe groot is eigenlijk jullie vereniging?
1: Wij tellen om en nabij 140, 150 leden. Ja. En wij organiseren het hele jaar door allerlei kleine evenementen. En dit is eigenlijk wel gewoon het grootste evenement waar wij te bieden hebben.
0: Het grootste, het vetste en het supermooiste evenement wat ieder jaar weer plaatsvindt in Leende. Hoe bevalt trouwens de locatie? Want jullie hebben nu tegenwoordig de laatste jaren een nieuwe locatie als voorheen. Hoe bevalt het daar?
1: Ja, hier zitten we fantastisch. Het is mooi ruim opgezet terrein. En ik hoop dat wij hier nog jaren mogen blijven zitten.
0: Kijk. Als mensen willen komen, hoe komen ze aan kaarten?
1: Ze zijn gewoon in de dagkassa beschikbaar. Maar je kan ze ook online bestellen via www.trekkertrekleende.nl.
0: Kijk, nou dat is helemaal duidelijk. Goh, is er, ook nog is er trouwens morgen zondag ook nog entertainment?
1: Ja, het zal tot 5:00, 5:30 zal het ongeveer duren buiten op de baan. En dan gaan wij naar binnen en dan komt DJ Sylvie thuis.
0: Kijk, groot feest.
1: Ja, die mag het mooie weekend afsluiten.
0: Mooi man. Nou, ik denk dat jullie heel tevreden mogen zijn over het evenement. En hopen op veel bezoekers dit weekend. En dankjewel dat je even een uitzending was.
1: Ja, geen dank. En tot vanavond allemaal.
0: Zeker. Groetjes hè.

Je hebt het gevonden. Ja, ja. Ik ga weer een groot spektakel. Absoluut de moeite waard om even te gaan kijken. En heel spectaculair ook. Dat is in feite. Show van de radio, zaterdagmorgen. Bijna 11:30. En hier is Cool and the Gang.

Eerst zoals bijvoorbeeld Coolio en I'll See You When I Get There en Farty Jack Master Funk en Love Can't Turn Around. Er zojuist spraken we met Colin Baks over de trekkerbehendigheidswedstrijden in Leemde. Campus

John Newman en Calvin Harris. Blame hier in de show van de radio. We beginnen een beetje wakker te worden. Was even een beetje moeilijk vanmorgen. Dat heb je wel eens ooit, hè? Dan doe je je ogen open en dan liggen je net als je onder de douche staat dat je lijf nog in bed ligt. Dat had ik vanmorgen dus. Straks om 11:15 gaan we bellen met burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heeselende. En die is niet blij. En waarom hij niet blij is, dat hoor je straks om 11:15 hier in de show van de radio. Hier

hoi, het is tijd voor een rectificatie. Bij de aankondiging van deze plaat had ik het over Another 55. Maar ik zat er een getalletje langs. Het moet Another and

favoriete top 100. Wrong, Novastar, 2010 kwam trouwens de plaatje. Ja, ja, dat zijn de nummertjes hoor. 11:13. En dadelijk gaan we dus bellen met Hamel Dachel. Guy Joosten van de Mars en showwedstrijden. En om 11:15 hebben we burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heesleende hier in de show. Die heeft wel wat te melden, kan ik je melden. Dus hou de radio gezellig hier. Bij de one and only Guilty Pleasure Show op Horizon. Dit is Patrick Coley uit 1980. Manager.

0: Aan de telefoon Guy Joosten. Hij is secretaris bij de organisatie Mars en Showwedstrijden. Guy, welkom in het programma.
1: Dankjewel, Erik. Jan, goedemiddag.
0: Alles goed?
1: Prima, ja. Het is ondertussen weer 2 jaar geleden dat we elkaar hoorden over de Mars en Showwedstrijden. Hè?
0: Ja, inderdaad, weer even geleden. Het gaat weer plaatsvinden. Mars en Showwedstrijden in Hamond-Achel. Wat is de datum van het weekend, Guy?
1: Het is altijd met Pinksteren en dat betekent dat het dit jaar 23, 24, 25 mei is.
0: Enorm indrukwekkend evenement, altijd prachtig mooi om te zien, de Mars en Showwedstrijden. Jullie zijn als organisatie eigenlijk op zoek naar iets bijzonders, geloof ik, hè?
1: Ja, we hebben eigenlijk sinds hele lange tijd altijd een gastkorps. En meestal komt dat gastkorps uit Oostenrijk, maar uit andere landen. Maar specifiek die orkesten uit Oostenrijk, die brengen we altijd onder bij gastgezinnen in Hamel. We hebben er al een heel aantal onder kunnen brengen bij gastgezinnen, maar we zoeken nog een 9-tal gastgezinnen die 2 à 3 Oostenrijkse muzikanten gastvrij willen ontvangen.
0: Juist.
1: En dat stelt op zich eigenlijk niet heel veel voor, in de zin van, ja, die hebben een heel druk programma natuurlijk, maar ze moeten ook ergens kunnen overnachten, moeten kunnen ontbijten en dergelijke. En ook al eens een maaltijd genieten met de gastgezinnen. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk een heel druk programma. Dus het stelt eigenlijk niet veel voor. Maar goed, we zijn op zoek nog naar een negental gastgezinnen die zo gastvrij willen zijn om hun deur en hun logeerkamer even open te stellen voor leuke Oostenrijkse gasten.
0: Juist. Ze zoeken dan ook een mogelijkheid om te blijven slapen, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus ze komen aan op vrijdag 23 mei om 17 uur in de vroege avond, late namiddag. En ze vertrekken maandagochtend, de 25e mei, vertrekken ze om 8:30.

0: weet er uit ervaring ook dat er sowieso ontzettend mooie en leuke en langdurige vriendschappen uit ontstaan. Van hier onze streek naar daar. Ik durf zelfs op 10 handen niet meer tellen hoeveel mensen jaarlijks vanuit onze regio hier van Hamond-Achel naar Oostenrijk gaan om daar terug mensen op te zoeken die ze te gast hebben gehad naar aanleiding van de Maas en Show-wedstrijden.
1: Ja. Het is een heel gezellig gebeuren. Mensen ontvangen in je huis. Je leert elkaar kennen en je doet er ook nog eens een keer een goed doel mee steunen. Als mensen zitten te luisteren en ze willen jullie graag helpen met het bieden van een slaapplaats, wat moeten ze dan doen, Guy?
0: Ze kunnen een mailtje sturen en dat kan naar het mailadres gastgezinnen@marsenshow.be. Ja. Maar ze kunnen uiteraard ook telefoneren en dat kan naar de twee verantwoordelijken van die commissie. En dat is Ralf Slenders. Mm-hmm. En die kan je bereiken op 0032-472-272615.
1: Oké.
0: Of naar Leon Drezen. En die is te bereiken op 0032-479-610428.
1: Oké, dat zijn de telefoonnummers.
0: Alle informatie staat ook op www.marsenshow.be.
1: Goed, deze oproep wilden we nu vast doen, zodat mensen daar op tijd kunnen reageren en dat het georganiseerd kan worden. En ik spreek je graag volgende week bijvoorbeeld weer even over specifiek de Mars en Show wedstrijden zelf. Vind je het goed?
0: Prima. Okay. Prima, perfect.
1: Dankjewel voor je informatie. En laten we hopen dat we veel gastgezinnen kunnen vinden om zoveel mogelijk muzikanten onder te brengen dat weekend.
0: Ik hoop het ook, Erik Jan.
1: Oké, fijne dag nog.
0: Dankjewel.

Fix What You Didn't Break, Nate Smith. Plaatje van een paar jaar geleden. En ja, dat is weer de laatste voor dit uur. We gaan op naar nieuws en reclame van 12 uur. En daardoor zijn we heel vlug bij je terug. Met om 12:15 hier het show, burgemeester Teun Heldens.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
8: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht doe je er 5 minuten langer over. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. Veruit de meeste vertraging heb je nu in Zuid-Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
2: Dat is mooi, Dennis. Welkom in de tweede uur van de show van de radio op deze zaterdagmiddag. Buiten schijnt de zon en

Every Brothers and on the Wings of Nightingale. Als tweede plaat in deze zaterdag editie van de show. We zijn er elke zaterdag en zondag tussen 11 en 12.

Soulwrecker. Stamper. Plaatje van dit jaar. En ik moet zeggen, het zou ja bijna een zomerrit kunnen zijn. Net niet, maar bijna wel. Zo dadelijk gaan we bellen met burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heeseleende Sterksel. Dus hou de radio hier.

0: Aan de telefoon burgemeester Teun Heldens van de gemeente Heezeleende. En die is niet blij.
1: Nee, ik ben wel meer dan niet blij. Ik ben best wel boos en best wel geschrokken van een hele laffe anonieme brief die bij een startende jonge ondernemer in Leende is bezorgd.
0: Ja.
1: Een brief die gewoon gevuld is met haat, waar ik gewoon met mijn verstand niet bij kan waarom je zoiets zou doen.
0: Ja. U plaatste al een filmpje op social media, waarin u als burgemeester van de gemeente Heezeleende gewoon keihard zegt: dit pik ik gewoon niet.
1: Nee, dat klopt. Ik pik dit niet, maar ik weet eigenlijk ook zeker dat de mensen in onze gemeente dit niet pikken, want het is niet wie wij zijn. Ik zeg in het filmpje een beetje in moeilijk taalgebruik: wij zijn geciviliseerde mensen. Mm. Wie doet dit? Dit is gewoon een laffe daad. En dit past niet bij de identiteit van onze gemeente. En ik ben er vandaag en gisteren ook enorm veel op aangesproken door heel veel mensen. Het is gewoon gesprek van de dag. Die zeggen van, nou, ik keur dit af. Goede actie, wie doet zoiets? En mensen zijn ook heel nieuwsgierig naar ja, wie dit nou gedaan heeft. Hè? Die zogenaamde dappere anonieme briefschrijver. En ik ben ook nog eventjes terug geweest naar Omar in de kapsalon. En hij wordt gewoon overladen nu met lieve kaartjes, berichtjes. Allemaal kleine cadeautjes. Mensen komen hem welkom heten in het winkelcentrum in Leende.
0: Ja.
1: Een daad van haat kan ook beantwoord worden met 100 signalen van liefde.
0: Ja, wij Brabanders staan eigenlijk bekend om onze gastvrijheid, toch?
1: Ja, dus het is des te meer vreemd dat dit gebeurt in onze gemeente. En daarom vind ik ook dat je meteen ook als burgemeester positie moet nemen als zoiets gebeurt. Want dit tolereren wij gewoon niet. Het is niet alleen strafbaar, maar het is ook gewoon niet wie wij zijn. Natuurlijk mogen we met elkaar van mening verschillen over best wel beladen politieke thema's als migratie. Maar doe dat in het politieke debat. En maak dat nooit persoonlijk. En zet het ook nooit om in haat. En zeker niet tegen onschuldige mensen die zich niet kunnen verweren. Wat dat betreft heeft de geschiedenis ons, denk ik, genoeg geleerd. En wat ik extra moeilijk vond, ook als burgemeester, is dat ik afgelopen maandag in Leende mijn speech bij de dodenherdenking eindigde met: liefde is veel sterker dan haat. En afgelopen zondag in Sterksel bij een toespraak heb ik nog gezegd: wij leren te weinig van de geschiedenis. Dus wij moeten ook echt als samenleving elkaar meer aanspreken waar er sprake is van haat. En ik had nooit gedacht, het is de eerste keer dat ik het in ruim 2 jaar meemaak in deze gemeente, dat ik zo snel daad bij het woord moest voegen naar deze woorden. En ik vind dat ik ook als burgemeester daar een voorbeeld in moet stellen. En blijkens de reacties uit het dorp wonen er bijna alleen maar lieve mensen die het hiermee eens zijn. En die ook deze ondernemer van harte welkom hebben geheten.
0: Stel nou, degene die die brief geschreven heeft, die hoort ons gesprek nu. Die heeft uw film gezien en die komt tot inkeer.
1: Nou, ik denk dat excuses aan degene die die heeft beschadigd allereerst op zijn plek is. Dus daar zou die mij, maar ik denk ook Omar, het gelukkigst mee maken. Maar hij is van harte welkom, of zij, hè, ik weet niet wie het is.
0: Ja.
1: Van harte welkom bij mij op koffie om eens uit te komen leggen waarom nou, deze persoon het nodig vond om dit te doen. Als iemand er spijt van heeft, dan moet daar denk ik ook altijd gelegenheid voor zijn om tot inkeer te komen. Want ik denk dat deze persoon niet meer zo stoer gaat vertellen op een verjaardag wat hij gedaan heeft. Dat hij zich kapot schaamt, want hij zou zich echt kapot moeten schamen voor deze laffe daad.
0: Duidelijk. Dank u wel, burgemeester Teun Heldens, voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

Pelle, burgemeester, aan de telefoon voor deze plaat van Frank Boeien. En Zwart-Wit leek me wel een toepasselijk nummer. Over toepasselijke nummers gesproken. Talking loud and clear. Oftewel, spreek luid en duidelijk. En soms is het gewoon nodig dat je even luid en duidelijk bent. Dat je je stem laat horen. Je mening geeft. Maar dan graag wel op een respectvolle manier, als het kan.

0: I'm a fireball.
1: Tuurlijk, jongen. Jij bent een fireball. We draaiden Pitbull en John Ryan 2014. Man, wat is dat plaatje alweer oud eigenlijk. Ik ben aan het realiseren. Ik zei het straks al, we zouden de show van de radio niet zijn als we ook Omar even zouden bellen in de programma om even te vragen hoe het met hem gaat. En ik heb hem gisteren even gebeld en gevraagd of hij ook een beetje hulp heeft gehad bij de opening van zijn kapsalon aan de Margrietstraat 32 in Leende.
2: Ja, ongeveer een week en zo.
1: Oké. En heb je hulp gehad?
2: Ik heb eigenlijk hulp gehad met mijn vader.
1: Wat kun je allemaal doen in een kapsalon als klant? Doe je ook haren wassen bijvoorbeeld? Of doe je alleen knippen?
2: Ik doe knippen. Heren, voor kinderen ook. Ik doe baardje trimmen. Baardje mooi maken. Haar wassen. Waxen in oren en neus. En ook waxen verkopen. Beetje stijlen, zeg maar. En alle dingetjes van die kapper, ik verkoop ook. Waxen, bijvoorbeeld gel. Ja. Oder, oliebaard en zo, spray.
1: Je bent iedere dag geopend met je kapsalon, begrijp ik, hè?
2: Nee, zo'n dag niet. Maar maandag tot zaterdag.
1: We willen je heel veel succes wensen met je kapsalon in de Margrietstraat in Leende. En dankjewel dat je even een uitzending was.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: Voor vandaag de show van de radio. Morgen zijn we er weer vanaf 11 uur. Veel plezier met Ron Fransen. Maak er een fijne dag van. En tot morgen. Doei doei.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Are you ready to party?
3: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School. En daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goeie vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
9: Weg ermee!
8: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
10: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
11: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
10: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
12: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de N62 Borselen-Belgische grens. Bij de Westerschelde-tunnel 10 minuten vertraging. Op de N296 Susteren-Maaseik bij de Belgische grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ron Fransen.

Een plaat die al zo oud is als Methusalem en Phil Collins deed het nog eens dunnetjes over met You Can't Hurry Love in 1982. Hey, goedemiddag en welkom bij Radio Horizon. Dit is het programma Over de Grens tot aan de klok van 5 uur. Zaterdag 9 mei is het vandaag. Vandaag in 2023 stond Donald Trump en werd hij schuldig bevonden in een burgerlijke rechtszaak in New York. En dat in verband met seksueel misbruik van de Amerikaanse columniste Elizabeth Jean Carroll. Wat was die man toch verkeerd bezig en nog steeds. Misschien is hij wel de great.

van Martin Garrix samen met Usher. Alweer 10 jaar geleden. Don't look down. Altijd maar de neus omhoog. Lijkt me een beter principe. Neil Zaza's gitarist staat al decennia lang bekend om zijn melodieuze gitaarspel, herkenbare stijl en sterke songwriting. Hij staat komende Hemelvaartsdag 14 mei, donderdag aanstaande dus, in de Bosuil in Weert. En optreden daarvan is gratis toegankelijk. Hou je van rockmuziek? Dan ga je beslist naar de website debosuil.nl.

John Mayer en Taylor Swift en Half of My Heart hoorde je daarvoor. Lene Marlin en I'm Sitting Down Here. Rijkswaterstaat laat weten dat er weer een weekendafsluiting is in verband met werkzaamheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Weert. Als je die route zou moeten nemen, dan zou ik je in ieder geval willen aanbevelen om dat even goed en zorgvuldig te plannen. Maar goed, dat is even ter informatie. Straks rond 3 uur hoor je meer verkeersinformatie.

0: let you know. You wanna make it.
1: In Excess en Need You Tonight. Muziek uit de jaren 80 op Radio Horizon. En ook dit is muziek uit de jaren 80. Misschien herinner je Flock Seagulls met vooral die hit The More You Live, The More You Love. En dan krijg je de categorie platen die iets minder bekend geworden zijn, maar zeker niet minder mooi. En daarin hebben we deze voor je in de aanbieding.

0: Flock of Seagulls en het liedje Him. Mooie plaat wat mij betreft. Brengt ons bij het item van de week. Prompt mee met ChatGPT. Hier komt hij voor deze week. En die gaat over hemelvaart. Leg hemelvaart uit alsof je een nuchtere Brabander bent die vooral denkt, mooi, een vrije dag. Combineer filosofie met praktische overwegingen zoals uitslapen en tuinonderhoud en stel één verrassende vraag over wat stijgen in je eigen leven betekent. De impact van deze prompt, van bankhangen naar zelfreflectie in 30 seconden. Komt hier nog een keer. Leg hemelvaart uit alsof je een nuchtere Brabander bent die vooral denkt, mooi, een vrije dag. Combineer filosofie met praktische overwegingen zoals uitslapen en tuinonderhoud en stel één verrassende vraag over wat stijgen in je eigen leven kan betekenen. Nou, dat was hier weer voor deze week. Volgende week weer een nieuw item in Prompt mee met ChatGPT. Maar nu eerst David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

Ja, wegwezen, dat is eigenlijk de boodschap van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone, hoor je. Vanavond een optreden in de Hofnar van Dilana Smith. Met het programma Legendary Men of Rock brengt zij een muziekprogramma. De aanvang is vanavond om 7:15, duurt tot ongeveer 10:00. Kaartjes en meer informatie via de website hofnar.nl. Dan hebben we nu muziek in 1998. Dit is La Tribu de Dana van Manna.

Hoeveel Vonnik legt je uit wat de verkeerde plaats is om te zijn? Niet dat 2021 een bescheiden hit moet ik ervan maken. The Wrong Place. Waar het een goede plaats is om te zijn, is vandaag in Budel. Want voor de 11e keer wordt bij Mariënburgt in Budel het evenement Double Classic georganiseerd. Een mooie dag voor soms hulpbehoevende bewoners, met vooral nostalgie en bewoners bewondering voor klassieke auto's. Een artikel daarover vind je op onze website echttvhorizon.nl. Maar dan moet je nu wel al bijna in de auto stappen tot 5 uur vanmiddag. En dit is Rod Stewart.

Ja, met deze plaat wens je stralend zonnetje en lekkere temperaturen. Ik vind dat we niet mogen klagen. Maar goed, dat was even het beeld wat Deora samen met Elvis Crespo opriepen met het liedje Bailar. En zo komen de grote hits weer voorbij vanmiddag deze zaterdagmiddag. Het is 3:15 geweest. We hebben muziek van Pink voor je. En sommige mensen hebben hele slechte invloed op je. Bedenk jij tijdens dit plaatje maar eens wie dat in jouw geval is. Dit is Pink en Bad Influence.

Michael McDonald. Bijzondere stem vind ik nog steeds. Michael McDonald met Sweet Freedom was een hit uit 1986. We gaan ons opmaken voor nieuws, weer en verkeer van 3 uur. Tot die tijd hoor je Calvin Harris met een hit uit 2011. Feel So Close.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Voorlopig kun je beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Met in dit uur weer de mix van de week. 2 plaatjes naadloos aan elkaar gesmolten. Anastasia komt daarin voorbij en Jennifer Lopez Turks om 3:30.

muziek uit 1965 van de Beatles. Het liedje heette Help. En er is een reden voor. Want vandaag, 9 mei in het jaar 1962... tekenden de Beatles hun eerste contract. En dat deden ze met platenmaatschappij EMI. En toen was de rest natuurlijk geschiedenis. Een grote muzikale geschiedenis. De Beatles met Help was de eerste plaat in uur 2 van het programma Over de Grenzen. Welkom bij Radio Horizon. Dit is muziek van Christine W.

een betere liefde, London Beat. Met een hit uit 1990 hoorde je hier op Radio Horizon. En daarvoor zaten we ook in de jaren 90 met Christine W. en Feel What You Want. Heb jij nog hele goede kleding en ben je op zoek naar nieuwe kleding? Dan ben je van harte welkom bij het Free Fashion Kledingrek. En dat staat de hele maand mei in de Schammert in Leende. Een mobiel kledingrek waar je gratis kleding kunt ruilen en tips krijgt om je kleding langer mooi te houden. Meer informatie hierover vind je op de website deschammert.nl. En van Leende gaan we weer naar het Westland heen. Dit is Direct en Through the Looking Glass.

muziek van de Kongs samen met Cooking on Three Burners. Een hit uit 2016. Het heette This Girl. En daarvoor Katy Perry en Chained to the Rhythm. Het plaatje wat ze samen Skip Marley maakte. En we begonnen met Direct en Through the Looking Glass. Malone Kikke is terug en treedt vanavond op in Theater de Borg in Budel in de ProWise zaal. Het optreden begint vanavond om 8 uur. En als je liefhebber bent van cabaret, dan wil je toch op zijn minst weer even kijken of nog kaartjes te scoren zijn. Dat doe je via de website theaterdeborg.nl.

blijft een van de mooiste hits van Bryan Adams. Can't Stop the Things We Started. Zaterdag 9 mei betekent dat we dit weekend Moederdag hebben. En als we nog een paar dagen vooruitkijken, dan komen we uit bij donderdag 14 mei Hemelsvaart. En Valkenswaard gaat in hemelse sferen. Dat doen ze op de weekmarkt, op de markt zelf in Valkenswaard. Daarnaast is er een braderie Valkenswaard in hemelse sferen in het centrum. En een muziekevenement op de statie, dat is de Frans van Beststraat. De gemeente Valkenswaard heeft daar wat meer informatie van op haar website gezet. En dat is valkenswaard.nl. Gaan wij naar de mix van de week heen. Twee platen naadloos aan elkaar geplakt. Dat zijn de twee platen Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. En Anastasia en I'm Out of Love.

0: Twee platen naadloos aan elkaar gesmolten in de mix van de week. Anastasia hoorde je als laatste met I'm Out of Love. En we begonnen met Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Misschien is er vanavond wel wat spannends wat er te gebeuren staat. Kan je vast verklappen dat de mix van volgende week iets te maken heeft met Hugel. Hugel en Solto hebben nu een hit op dit moment met Jamaican Bam Bam. En daar hebben we een mix van volgende week rond 16:30 op Radio Horizon in het programma Over de Grens.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de Grens.

In de categorie maken ze een bijzonder plaatje. Is dat wel toevertrouwd aan de Kings? Je hoorde Come Dancing. De filmtip van vanavond op RTL 7, de film Oorlogswinter. De verfilming van het boek van Jan Terlouw. Daarin raakt een jongen van 15 tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken bij het verzet. Het boek, wat destijds verscheen in 1972, is 300.000 keer verkocht. Ruim 1 miljoen jonge Nederlanders hebben het gelezen. De verfilming daarvan vanavond om 8 uur bij RTL 7. Dan gaan wij naar de muziek heen. Dit is Simply Red en Money's Too Tight to Mention.

muziek van Hugel en Solto. En Hugel is een Franse DJ, muziekproducent en remixer. Vooral bekend van remixes afhankelijk van Kangs, J Belvin en Charlie Puth. Maar inmiddels maakt hij zijn eigen muziek en dat slaat enorm aan. Hij had een hit met deze plaat, Jamaican Bam Bam. En dat vormt de basis voor een remix die je volgende week gaat horen in dit programma Over de Grens op Radio Horizon. Gaan wij naar muziek van Fats en Small heen. Om alvast een beetje in de uitgaanssfeer van vanavond terecht te komen. Dit is Turnaround.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
6: En je accu?
5: Die is leeg.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging een uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam gebeurde ook een ongeluk. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met straks rond 4:30 de reggae-plaat van de week. En we hebben dit keer gekozen voor een oud-gediende Jimmy Cliff met de hit The Harder They Come, The Harder They Fall.

natuurlijk van Petula Clark. Je hoort het liedje Downtown. En hoeveel herinneringen komen er dan naar boven aan de tijd van Wiel en Toos Kennis met hun bar Downtown in Budel. Hoeveel biertjes we daar gedronken hebben, durf ik niet te schatten. Hey, goedemiddag, welkom in de derde en laatste uur van het programma Over de Grens. De editie van 9 mei. Het is vandaag dag nummer 129 van het jaar. Betekent dat we er nog 236 te gaan hebben. Kun je nagaan. En niet vergeten, morgen 10 mei is het Moederdag. Dit is muziek van René Vroger.

0: ook muziek van Peter Lutz met het liedje The Rain. Lutz is bekend van de danceformatie Let's Go. Hij maakt ook zijn eigen muziek, zoals je zo even hoorde. Maar hij stond ook achter Ian van Daal, tegenwoordig Anna Grace, en vroeger Astroline. En zo heeft hij toch een carrière gebouwd. Een plaatje wat je eigenlijk nooit hoort. The Rain, vanmiddag te horen op Radio Horizon. Ja, het applaus werd in dank ontvangen door Peter Lutz. Gaan wij naar muziek heen van John Legend uit 2005.
1: Girl, I'm in love with you.

blijft een prachtige plaat. Je hoort Pearl Jam met een hit uit 2010, Just Breathe. Dana Winnen staat vanavond op de planken en dat in het Munttheater in Weert. De laatste kaartjes voor haar theaterconcert Hartstroom zijn misschien nog te scoren. In ieder geval waren ze net nog beschikbaar. Maar het kan snel gaan. Vanavond viert ze haar 10-jarig jubileum theaterconcert. Dana Winnen vanavond in het Munttheater. Kijk maar eens op munttheater.nl. Muziek nu van Prince and the Revolution. I never meant to call.

In 1984 hoorde je Prince and the Revolution en Purple Rain. En daarvoor die hele mooie gevoelige plaat van Pearl Jam. En die heette Just Breathe. Ademhalen, het enige wat we per se moeten in het leven. Goed, we zijn toe aan de reggae-plaat van de week. Iedere week kiezen we er eentje uit die we even in de spotlight zetten. En dit keer is dat een plaat van Jimmy Clifford. Aan 1972 heen. En ik denk dat we hem allemaal kennen omdat de plaat vaker uitgebracht is. De reggae-plaat van de week is deze keer The Harder They Come, The Harder They Fall.

muziek op Radio Horizon. You're the Another and the 54 Ultra. Talk to You. Leuk plaatje wat mij betreft. En daarvoor de reggae plaat van de week. En dat was Jimmy Cliff en The Harder They Come, The Harder They Fall. Vanavond een optreden in de Smeltkroes in Maarhezen van Isabel Commandeur. Van Queen tot Callas is haar programma. En dit is toch wel een zangeres van de buitencategorie. Zou het er nog bij willen zijn, kun je een poging wagen om nog kaartjes te bestellen. Dat doe je via de website akdesmeltkroes.nl.

Normani met een plaatje uit 2019. Het heette Motivation. En misschien ben jij wel gemotiveerd om je afval in te leveren. Want in de inwoners van Heeselinde kunnen op 11 en 12 mei weer terecht bij de Gripwagen voor het inleveren van kleine hoeveelheden afval. Een artikel daarover vind je op onze website echttvhorizon.nl.

De jaren 80 hoorde je Wham en de Club Tropicana. Nog even twee wegafsluitingen melden. De snelweg A2 Maastricht richting Eindhoven is afgesloten dit weekend tussen het Vonderen en Weert. Maar ook de A58 is dicht tussen Tilburg de Baars en Eindhoven Batadorp. Dat duurt tot maandagmorgen vroeg 11 mei, een uur of 5-6. En dan kun je er weer overheen rijden. Werkzaamheden, kijk maar eens op rijkswaterstaat.nl. Gaan wij naar muziek van Lunch Money Lewis. Dit is uit 2015, Bills.

het einde van dit programma. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen hoor je Hans van der Meijs en zijn programma. Dat heet Popwijzer, zoals te doen gebruikelijk. En we gaan nog afsluiten met wat wijze woorden. En dat is in dit geval zijn dat woorden van Marcus Aurelius. Let op, het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken. Tot volgende week.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
2: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
8: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsfiets.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt, bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog, met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Het is weekend, moederdag, dus je voelt goed. Dit weekend, toch? Ja, echt wel. De opening van Popwijzer kwam van Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Jazeker, dat doen we. Moederdag, ja. Mijn moeder zit hoog boven de sterren, in de hemellaag helemaal. En die zit op dit moment te lachen. Want als ze dan kijkt naar wat voor nieuwe muziek eruit gekomen is, en dat zie je vandaag ook, dan zie je een nieuwe single van de Rolling Stones. En dan glimlacht ze van oor tot oor.

0: hits van bij ons en de hits die je kent.
1: Radio Horizon. Popwijzer. Met Hans van der Meijs.

Terug naar 1979, Rock'n'Roll High School. Die heb ik thuis gekregen. Die kreeg ik van mijn moeder. Rock'n'Roll High School, inderdaad. Want de Rolling Stones die kwamen voorbij. En mijn broertje die leerde mij gewoon de Beatles te waarderen. En ook, inderdaad, de Ramones. En mijn moeder die ging voor de Beatles.

Ik kan me de gedachte van de dames wel voorstellen. Should I do it? Want papa was namelijk dominee. En dan denk je jezelf al van, kan dat wel? Mag dat wel? En Abba daarvoor. En That's Your Mother Know. En een nieuwe single van Bebe Rexha en Faithless heet New Religion.

Als de zon aanstaat, dan hoor je dit soort muziek. Het komt uit Jamaica en het heet Stephen Marley. En Stephen Marley wordt ook wel Reggae Muffin genoemd. En is de zoon van Rita Marlin en Bob Marlin. Zijn nieuwe single dus, Hills of Sin and...

0: knooppunt Leenderheide.
1: Tot over de Budelder Bergen.
0: Radio Horizon.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Wijzer. Voor hen die verder luisteren dan hun oorlel lang is.
1: Radio Horizon.
0: Je luistert naar Radio Horizon.

Raven Linai en je hoorde Love Me Not. En daarna het hele mooie Toto met Straight From The Heart. En dat komt van de CD, de LP in die tijd eigenlijk nog, The Seventh One. Jazeker, lekkere muziek. Je luistert naar Popwijzer en we gaan nog eens een keertje verder terug in de tijd. 1983.

Rijksuniversiteit, TU Eindhoven en Fontys die hebben donderdagavond uit voorzorg systemen losgekoppeld die in verbinding staan met de onderwijssoftware Canvas. De onderwijsinstellingen die hebben de maatregelen genomen nadat de hackers voor een tweede keer wisten binnen te dringen. Dit hebben ze afgelopen vrijdagochtend laten weten. En die hackers die zijn dan de hackers Shiny Hunters. Ja,

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.

0: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
1: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
0: Ja, goeie vraag.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
9: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
9: DAB+
10: en overal online.
9: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Horizon.
9: Hans van der Meij.

De formatie heet Glass Tiger. Vannacht welkom, tweede uur Popwijzer. En als je goed opgelet hebt, dan heb je de stem van Brian Adams gehoord op het achtergrondkoortje. Ja, inderdaad, daar is hij niet te beroerd voor. Hij helpt af en toe mee bij andere bandjes in de studio, zeg maar. En Glass Tiger was er eentje van. Nou, nog heel veel muziek en informatie. Onder andere nieuwe single van Ilse de Lange. Gisteren nog in de jury, vandaag gewoon hier. Het weekend is Ilse gewoon

0: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Radio Horizon. Verbreed je muzikale horizon en luister naar Popwijzer met Hans van der Meijs.

zijn de leuke liedjes die je hier hoort. En we zijn er 24 uur per dag. En het weekend kun je luisteren naar Popwijzer, Jazzpolitie en Liefdesliedjes. En de nieuwe singer van Ilse de Lange, die heet Something Good. Keigo en Tina Turner.

Teddy Swims. En in tegenstelling tot Teddy, haar show duurt door. De door die staat hier altijd open. Je kunt altijd binnenkomen hier op dit station. We zijn er ook 24 uur per dag. Peter Allen daarvoor, terug naar de jaren 70 en I Go to Rio. Het is hier goed weer, dus waarom zou je naar Rio gaan? En er is hier prima muziek. Nieuwe single van Miss Montreal, die is leuk. En je hoeft helemaal niet te schuilen.

Road uit 1982 voor Dr. Hook en his Medicine Show. En Baby Makes Up Blue Jeans Talk. En als je een liefhebber bent van de Levi's broek, dan herken je het clipje zeker nog. Jazeker. En Miss Montreal met Schuilen, haar nieuwe single. Je luistert naar Popluisteren, het is weekend, het is lekker weer. Er is prima muziek en informatie hier op

Ik vind het een leuke nieuwe single, Madonna. En ze deden het samen met Sabrina. Ik dacht eerst Sabrina van The Boys, maar toch een andere Sabrina, namelijk Sabrina Carpenter. En deze Madonna, die heet eigenlijk Madonna Louise Ciccone. Leuke nieuwe single, zonder meer, heet Bring Your Love. Daarvoor Bruno Mars en Locked Out of Heaven.

Leuke combinatie deze van Ed Sheeran. Samen natuurlijk met Justin Bieber. Popwijzig, het weekend. Het zit erop, zo ongeveer. Ik heb een hele hoop rommel gemaakt, dus ik ga het langzaamaan opruimen. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier. Het gaat zeer zeker lukken. We hebben nog leuke muziek klaarstaan. De rest van de dag ook trouwens. Ja?

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische

0: De Britse partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief.

0: Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen

0: worden, maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.